As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Aan vol grijs. 1, 2, 3.
2: Waboomblaar in Arabosblaar. Waboomblaar in Arabosblaar. Arm was ik gister in nou.

0: Kasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
0: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: rol van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King.

0: Wow, dan. Wel dan. Wel dan. Dus elke keer vang je dan mee. Leekie. Het is freaky.
1: Creepy.
0: Het is creepy. Het is creepy. Dat is wat het is. Maar het is baie goed in die leven wat iemand voor jou kan zeggen en een weird stem. En dan is het niet meer zo cool. Het is een font change.
1: Ja.
0: Verstaan je? Het is niet... Ik ben aan kan voor jou zeggen, ja... Jij lijkt mooi vandaag. Als je zegt, jij lijkt mooi vandaag. Beetje anders, hè? Jij lijkt mooi vandaag. Verstaan je?
1: Ik wil het doen, hè?
0: Verstaan je?
1: Dat is alles raar.
0: Wat verstaan je mijn pen? Dit is de stemmen change, man. Het
1: is whatever.
0: Want ik love stemmen. Voice-over artistry is een van mijn favorite occupaties in die hele leven. Ja.
1: En jij is baie goed om verschillende stemmen.
0: Omdat ik geoefend heb en naar mensen gekeken heb. Ik meen, jij vat het... meneer Luke Skywalker homself is Joker geweest al die jaren in Batman's animation.
1: Ja.
0: En dit was heel eerste hallo Batman, ek het daai, het ek geoefen, like yo. En toen na dit radio, snaaks genoeg, het ek probeer mense na maak en daai tyd was het mense wat brei en alles en toe begin hulle by parties vir jou sê, kom, maak het daai ou na, maak het daai ou na, maak het daai ou na en ja, en toe...
1: Ik denk dat jij doet een goede David Attenborough.
0: Ja, ik moet niet een goede mic en een goede system en dan kom je lekker door. Maar net Daniel is baie beter.
1: Ja,
0: ek is oké. Ik heb het proberen.
1: Ik kan niet die Bluetooth dan niet wees.
0: Ja, je kan though. You got that tone. Ja, you got that tone. Maar ik heb het opgehouden proberen om aan de mensen na te maken en alles. Maar ja, dat is van die mensen wat in die wereld is net phenomenal.
1: Nee.
0: Phenomenal.
1: Toch is, ek is mal oor. Dit in ventriloquist is my verschrikkelijk interessant. En ek het nou net gedink aan iets wat ons langklaas gedoen het, so het ging muziek af. Hey Google.
0: Hoeveel voorn het gesê? Je moet niet stoppie. Grandma Bums. Je moet niet stoppie.
1: Hey Google, Barry's Corner.
0: Nee, true meaning. Kom eens grabbie rond op Marula Media. Afrikaans en iets gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan je kan die tube gaan aflaai of je kan het gaan naar marulamedia.co.za. En dan sê hier die hoofopskrif, die 30ste juni, land op maximum operationele gereedheid. Vanaf hierdie oomblik is ons nationale operationele plan ten volle geactiveer. Die land is nou op maximum operationele gereedheid. Het is die cellen zijn twee keer daar. Maar in elk geval, dat is alles gereed. Dubbel en dwars.
0: Ja, that's maybe what they do.
1: Maar ek denk, ek hoop en bid dat dinge net rustig sal wees vandag.
0: So dan praat ook hier so hof oor beweerde hiermoordplan. Okay, as honde ook geskiet word, is die ding wat daar gesê word. So ja, dit is baie goed dat hierdie goed op die lampe kom. Hulle sê, my man is op die bed lê, skiet hom net deur die venster. Kan jy dit glo, hè? Het is baie sensitief vir my na my oomse story ook hierdie begin van hierdie jaar. So dit is rarig, dit is crazy, man. Maar dit is goed. Dit is goed dat het op die lappe kom. Dit is goed dat hierdie type dinge die lig sien, man. Ja. Dit is goed, ja.
1: Dat mense nie meer wegkruip van het af nie.
0: Ja, ek weet nie, man. Dit is net, man, dit is wild. Sulke mense kan nie buitenkant rondloopie, dit is my probleem, nie.
1: Ja. En sê hulle ook ondersoek gevra na Steenhuisen se uitlatings.
0: Hierdie is een grote.
1: Hierdie is baie groot. Mm. Resolve Communications sê die versoek deur die ANC en Action SA vir onafhanklike ondersoek, waarvoor geen ondersteunende bewyse verskaf is nie, is misbruik van toesigmeganisme en die vermorsing van openbare hulpbronne, wat albei partye beweer dat in hulle eie self beskerm. Mm. Dis basies dat John Steiner is in het uitgekom en gesê Gornel Lewis het om lat verwyder.
0: Ja.
1: Nie 'n verkose manier soos wat hulle oorspronklik gedink het nie.
0: Maar op hierdie oomblik in tyd nou spilled milk. Jy gaan nie ewesklik jou job terugkry nie. So dit is nou
1: net... Dit is van die too little too late.
0: Ja, dit is hartseer. Alles het waar of nie waar nie, maar ek meen voor die elekties en al die type dinge, is nie iets rarig wat jy nou in die party wil ingooi nie.
1: Nee, glad nie.
0: Maar dit is wat dit is. Ek is, ja, ek kyk maar hoe dit is. Hierdie selfe oggend toe ons die nuus lees. En dit is vir my baie snaaks as ek die government nou sien sê, jy weet, ons het dit en dit en dit en ons stel hierdie in aksie en alles. En I'm like, alles. Niemand langer commissie was onder hier. So ek...
1: Saabde.
0: Ek is bieke...
1: Dit is een moeilike ding, want jy wil nie saamstem nie, maar jy wil saamstem, maar...
0: Ek stem nie saam, met die goeders wat op die lappe gesit word met Lango Commissie. Nou, daar net gegaan, hè. Dis daar waar, ek denk altyd aan Orkie Snorkie, wat hy ons gesê het, my maat my gevra, rook jy? En toe sê ek, nee, maar net daarna toe dink ek aan rook. Maar is rarig op die punt waar daar een rookie trek, is al vierkie. En waar daar klomp rookies is, is my bos brand. So, jy kan nie vir my sê... dat al hierdie goeders wat deur my lange kommissie uitkom, het niemand van geweet. Die was almal dan so secretive.
1: Ja,
0: verstaan jy? Ja, so dit is vir my...
1: Ergens
0: dit
1: het
0: is
1: iemand geweet.
0: Come on, man. Come on, man. Dis is... Dis die... Dis amper soos die vertakking van net skelms by mekaar.
1: Ja, want, ja, dit kon nie... Dis die mat wat alles sonder in gevee word. Hy raak nou...
0: Is een hoop, John. Is een hoop. Ons het al lang al, maar ek hou van die met lange kommissie. Rarig, ek hoop net, daar word aksie gevat as gevolg daarvan. En daar is groot getuienis wat nou geroep word natuurlijk met die eindspeel van Madlanga. Ja. Ek voel rechtig dat hulle Madlanga moet verder vat. Ek voel hulle moet hulle die rest van die jaar nog klaarmaak of al kos het... Hoor my nou, nee. Al kos het hoeveel.
1: Mm-hmm.
0: En ek is over, I don't like them spending money on commissions. Maar hierdie is nie 'n zonde nie. Hierdie is phenomenal. En as hulle klaar is, dan moet hy selle regters en meneer Chuckleson moet die Ramaphosa Palapala saak aanvat.
1: Nee, ja.
0: Ja. Ja.
1: Hierdie is 'n baie goeie kommissie. Is die een kommissie wat ons nie oor klaar nie.
0: Nee, maar
1: ons klaar nie oor ander goed.
0: Ja, ek dink oor die Zondo-kommissie het baie goed gedoen. Ek dink net hulle het niks daarmee gedoen nie. Ek ben Raymond Zondo homself het gevra hoekom word niemand toegesluit as gevolg van die dokumentasie wat ingegee was nie. Maar het voel vir my met die Madlanga-kommissie weet hulle baie meer as wat hulle gewonder het.
1: Ja.
0: Hulle vra jou, maar hulle weet eindelijk.
1: Hulle het baie dieper gaan delf. Dit was nie soos hoe die persoon het daai gesê nie, maar waar was hulle, wat het gesê, was het op WhatsApp, op e-mail, op phone, was het, ja, dit was baie meer, hulle krap bietjie dieper.
0: Konazi het alles begin, denk nie daarom trend.
1: Net
0: so. En toe Kat Matlala val, toe begin alles so, een na die ander ene. So dit is rarig, dit is phenomenal. Ek is super blij, ek is super, super, super blij daar oor, want ons die selfde mense wat ons wonder, hoekom betuig van die staatsinstanties nie hulle werk kan doen nie, daar is die rede. Daar is 100% die rede, man. 100% die rede. Ek is klaar.
1: Ja, dis omtrent dit vir Marula Media. Dink op al lekker treffers, dan kan ons hoofdrekke toe gaan.
0: Treffers na treffers.
1: Treffers na treffers.
0: Treffers na treffers. Ja. Kom, sal my hier na die manne wat kan, en dit is meneer Dion Kruts.

0: Ik doen.
1: Ik kom daar niet altijd in.
0: Ik hang af, Ik heb selective memory.
1: Het is me altijd vreemd als mensen, omdat je het ons dit gedaan. Huh? Ik denk dat het was ek.
0: Zie jij, like, lig je samen als iemand voor je zegt ja, onthou jy die dag toe, als iemand je ontmoet, like een vreemdeling, like jij voor je vaders ziel, kan jij niet die persoon onthou nie?
1: O ja.
0: Lig je samen?
1: Ik doe.
0: Ik doe niet.
1: Ik doe het lekker. Dit hang af wie dit is.
0: Nee, ik zal recht iets zeggen. Ik zeg ja, maar ik heb die koek en kloe wie is. He.
1: Maar dus is die naweek bij die trouwen.
0: Ja.
1: Nou is het al baie ver langs de familie en zo. En gaan hallo, is lekker om je te zien. Ach, lekker Tannie, jij ook. En dan moet ik weg en gaan mijn ma, wie is dit? Ek, geen idee nie.
0: Nee? Nee? Dit ken ik ook baie, ja. Als het pandemie is, geloof ik, sal ek, ja. Wie was mij erg as iemand vir jou sê, ja. Ah, jy gaan het. Dan sê ek, ach, lekker in jy, man. Ga met jou pa. Sê ek, nee, het gaan oor hy, dankie. En oma, en I'm like, yo, you know.
1: Yo, jy weet.
0: You, like, jy, like, ivers.
1: Of hulle sê dit niet.
0: Hey?
1: Of hulle sê dit niet.
0: Ja, true that. True that. I don't know. Any case, dit was natuurlijk niemand anders dan Sean Miles, onthou jy nog, Danny Smoke, naam weg, gooi, kut daar met 6-7.
1: Dit is my ma's liekie nou.
0: Nee? Lekker 67, boys.
1: Mm-hmm.
0: Jo, is oude. Wie is meer grijzer? Jou ma?
1: My pa.
0: Of Finn?
1: Wow, my ma, Finn. My ma's glad die grijs.
0: So Finn is, jy het met nou, Finn is
1: nee, uit. Nee, dit is uit gefeid van al die soene.
0: Okay. Nee, kijk.
1: Ja, hij is net gefeit.
0: Check dit. Ek begin nou feit.
1: My ma het nog, toe sy vir jou, sy is nou 6-7 en Finn is 6.
0: Ach, Nunes. Nunes. Maar ja, dat is 19 minuten net voor die tijd van 8 uur. Die lekker luisterstasie, man.
1: Mm-hmm.
0: Lekker, boys. So ja, dat is amper middel van die week. Einde van die maand. Nieuwe maand morgen. Middel van die jaar, technically. Op die kruks. Ons ja, is nou op het heel. Ik denk, ik kan, ik weet, ik kan.
1: Middel.
0: Ja.
1: Ja. Ik moet niet. Werk het zo neer.
0: Juli is gewoonlijk voor mij oké, okay, maar augustus, september, oktober.
1: Ja, augustus gaan voor mij verschrikkelijk.
0: Ja, augustus, september is heavy. En ik heb het bezige jaar wat voorleef van augustus maand af, so ik weet dat ik nog vinniger gaan. Want jullie week tot week. Ik moet zaterdag gaan recht maken voor dit. En dan weer is die week, ik moet zaterdag en dan voor die week is die jaar voorbij.
1: Oh, wow. Dat is crazy.
0: Is Nana. Ons is 40. Dis Nana.
1: Hoe voel het? Jy het nou admit het. Wie is meer grijs, ek of jy?
0: Ek, maar jy daai.
1: Ek daai.
0: Ja, ek wil net sê, jy daai. En ek is nie grijs nie, dis off-white.
1: Ja, dis silver.
0: Amper.
1: Silver fox.
0: I'll take it though, I'll take silver it. Fox. Mm-hmm. I'll take it. En ek het een silver chihuahua.
1: Alles in my wallet moet nie jou sê nie.
0: Nee. Ek is nie senso nie. En jy kan jou sê. Ek verstaan jou. Maar die dag, wat jy in die kantoor in geloop het, en jy maak, like, dit was so baie emosie.
1: Maar onthou, ek het langs jou gesit, gewoonlik, ek sit voor jou, so kyk vir jou, so ek sien nie die kante nie.
0: Jy praat ook in die waarheidsnaaks.
1: En daar was ek, op die kant van jou, toos ek soos, jo, ek het jy nog nooit van hierdie angle gezien nie.
0: Daai jo sou kan varen. Daai jo, want wat is jo, dit is een vriendelijk. Verstaan jy, dit eindig in een oktaaf, loer. Dit is like, jo, jesse. Want as jy uitloop, ek sê, jo, dit is nippie. Verstaan jy, maar as jy uitloop, as iemand voor jou loop, nee, voor jou loop, en hy loop uit te vertrek het, en hulle maak, jo, dit is koud, dan prep jy, bra, dit is -3. Maar as daai ou uit die vertrek uitloop, en hy maak, jo, dit is koud, as jy like, wat, is nippie. Verstaan jy? So, jou jo was vriespunt. Dit was, jy gaan uitloop en vrek. So koud, dit is hier buiten. Jo.
1: Dit is een grijsje.
0: Ek is, jo, miskien is ek een bietjie senso, ek voel nou, ek voel,
1: jo, ek miskien. Wel, jy het nou gerend.
0: So. Nee, ek het gerend, soos een ou man.
1: Jo.
0: Maar in
1: case, The yours have really yours this year. Ons wil ook net opgedateer oor wat aangaan op die paaie, so ver geen probleme nie.
0: Niks.
1: Ek sien wel, Charmaine sê, hulle het nou begin die Raklandspad toemaak.
0: Oh,
1: vir veiligheid. So die Raklandspad is hulle besig om toe te maak. En indien ons nog informatie kry, so ons julle laat weet. Dis okay, dis nog nie. Ja, is net die ene.
0: Ja, ek... Is net... Ek kan net die... Ja, I don't know. Ek weet nie. Ek my teken is my brein nie... Suid-Afrikaans nie, want ek kan nie verstaan met al die goeders nie, maar wees net veilig, kyk my net uit daarvoor, as jy nie op die traffic groepe is, jy kry vir mense in jou groepe wat daar wel is, as een belief, en dan bly net op, of soos Lisa sê, opgedateer op hierdie hele story, beplan het, en as jy weet, Rocklands is een area wat hulle baie protes, beplan om het.
1: Ja, ja.
0: Beplan om het. Verstaan jy? Ry die pad wat jy nooit dry nie. Soos na by jou skoonma se huis. Daai ja. En dan gaan daar verby. En dan gaan drink jy koffie iewers of whatnot.
1: Ja.
0: Ek hoop aardig dat vandag is mooi, man. Het is onnodig vir die hele story. En ons hoop maar net alles werk lekker uit.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: will assure you.
1: Ja, is too much. Maar toe vind ek ook uit, hulle doen die klein chewy fruity sweets. En toe, toe eet ek uit sy nieuwe merk weg. Weg. Wel goed gebrand. Dit was crazy. Want hulle kom warm uit.
0: Ja.
1: So dit is, dit was die beste. Dan loop jy dan so sikke blaaie wafers. Jy loop nie, dan breek jy net die punt af. Daai ou moet seker dat jy hele wafer nou weggooi. Want jy, hy kan hem in die fabriek sê. Jy breek hem net af en loop. Soos een baas. Soos een baas alweer. Nee, dit was
0: ek
1: amazing.
0: Ek seker is as gevolg van jylle wat die reel weggevat was.
1: Probably. Probably, ja. Is dit weggevat? Mag jy nie meer nie?
0: Well, Cadbury is nie meer het nie.
1: Oh, ja.
0: Is nou Mondelez.
1: Oh, true. Same thing. Different thing. Same thing. Ek dink ons moet een tour gaan doen, ek en jy.
0: Ja.
1: Nee?
0: Hoeveel
1: skade kan ons maak?
0: Ons wil net gauw iets proe. Toets. Ek bedoel toets.
1: Nee, ons proe. Hier, ons is eerlijk op die groot bij. Ons gaan een commissie stig.
0: Ja.
1: Nee, ons noemen die njom-njoms.
0: Njom-njom.
1: Ja, die njom-njom commissie.
0: Njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-
1: ver.
0: Nom, nom, nom, nom.
1: Jy gaan uit asem uitdraag.
0: Ek gaan nooit die.
1: Want dit is ek maar altyd, verstaan jy, sê my, jam, jam.
0: Ek kan nie, jy kan nie uit asem raak met nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
1: Ek gaan 8 pas halfpad, maar ek is meer as gewillig vir jou om dit te probeer. Hoe het Lord Farquaad gesê op Shrek, some of you may die, but it's a sacrifice I'm willing to make. It's a sacrifice. Anyways, is 21 minuut en net al die tyd van 8. Is lekker, paai is oop, die dinge loop mooi, is kan goeie muziek deur beweeg. En dit nog, kom ons gaan al bykie golden oldie uit, hoekom dan nie?

0: sy Monique van Driel met myle ver van my en Stevie Davis, alles vir jou. Ai, dis allemaal mooi, nee? Hy is een boodskap van ver af hierdie eniekie, so hier is nog altyd lekker om hierdie boodskappe te kry. Ons wil graag die Dobson tweeling, Robert en Edward, gelukwens met hulle 74ste verjaarsdag. Alhoewel hulle het nie van jaar saam kan vier nie, Robert in Nieu-Zeeland en Edward in die baai, is ons dankbaar dat hulle gespaar is om hierdie mylpaal te behaal. Ons vertrou dat hulle vere mee verjaardag sal vier en goeie steeds gesondheid ook sal geniet. They now need to act their age. Geniet die bederf van julle wederhelftes, Linda in Nieu-Zeeland en Elsa in die baai. So dis vir die tweeling Robert en Edward, geluk met die 74ste verjaardag. Ai mense, dis allemaal ver uit mekaar het, maar ons hoop al sal mooi loop.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Ja, Kalamari, hy vat ons nou hier op hierdie wonderlijke dinsdag, die 30ste juni. Ja, Jonita het ons gesplinte nieuwe album uit. Jonita het Duplessis, ons het een paar van haar snit al gespeel en vandag ook een nieuwe eniekie, wat sy uitgebring het, baie bekende lied, maar weet jy, gaan hom baie geniet. Jonita het Duplessis met Angel of the Morning. MUZIEK

0: is Riaan Benadi. Daar is met spontaniteit mooi aangestap na kwart oor 11. En ek het jou beloof, ek gesels met Etienne Steyn vandag. Etienne, welkom op Luister FM.
1: Hallo Jacques, dankie man, dankie dat julle my het.
0: Nou lekker om met jou te gesels. Voor ons nou bietjie by die song uitkom, vertel ons bietjie van Etienne Steyn. Waar het jy groot geraak?
1: Jacques, ek het groot geword in George, in die Suid-Kaap. Ek het daar skool gegaan en ek was in Uitenikwa. En dis omtrent dit, ja, ek het maar my kinderjare daar spandeer. En ek was so 21, 22, toe vat ek die groot trek Pretoria toe, achter my musiekbome aan. En dit is omtrent al 20, 25 jaar terug. So, dis waar ek begin het.
0: Nou ook jou liefde vir sang, kom het uit kinderjare uit, kom het die familie uit?
1: Ek het maar so met tyd, met ek een liefde, ek het altyd een liefde vir muziek gehad, maar groot liefde al gewees om muziek te luister, en ek het gauw achtergekom, ek kan vinnig lirieke onthou, so een liekie, as ek om een keer geluister, en dan kon ek dadelijk die liekie sing amper, maar ek het tyns af gesê dat ek kan mooi sing, ek het nie geweet ek kan mooi sing nie, maar die mense het my gesê, of my juffrouwens en kore en so het gesê, jy sê ek sing mooi, en so ek het maar dit was maar altyd in my agterkop, maar eintlik het dit begin toe ek begin gitaar speel het, en ek het so een lang junivakansie in George waar het gereën het, en mens kon niks gedoen het nie, en ek was so 14 jaar oud, so besluit ek gaan my pa's gitaar vat, en ek gaan maar myself so begin leer speel, en toe die gog aan my gebyt, en toe het ek besef dat, jy sou, ek kan eintlik my eie songs maak, as ek sou wou. Van daar af het ek toen begin, jy weet, dit was die begin van my muziek loopbaan, as ek het so kan sê, wat ek begin muziek maak het vir, jy weet, dit was die begin van my muziek loopbaan, as ek het so kan sê, wat ek begin muziek maak het vir, omdat ek al van gehou het. Maar voor het ek altyd gesing, ek het altyd

Die klanke van die piesangskulle met die diep see duiker, net voor het Brendan Piper met Brand en Blackbird geef ons prize. Die tyd is so 11:15. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een uitstekende program. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9:00 en 12:00 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek sekerlik vir jou die makkelijkste chocoladekoek wat jy in jou leven al gemaakt het of kon maak of kan maak, as ek hom so kan stel. Dis 'n 7 minuut chocoladekoek en baie makkelijk, net so paar bestanddele wel natuurlijk om aan mekaar te slaan en jy druk vir hom in die microgolf oond en die microgolf oond bak jy hom vir so 7 minuten en dis altyd wat jy nodig het, dan kry jy heerlijke sal ek sê, chocoladekoek, dan kan jy natuurlijk versier met wat ook al jy wil. Ek hou van gesmelte chocolade soms oor die koek, maar jy kan natuurlijk enige versiering of versiersel gebruik om hierdie spesifieke koek te aan mekaar te wil mooi te maak, sal ek nou maar sê, en te versier. Baie makkelijke recept, jylle, baie lekker, en ook nog nie een van die droe oukies, ek het gister ook met jylle een koek gedeel, en vandag deel ek nou weer een met jylle, soveel mense wat my soetigheid aanvra, en nou deel ek het maar soos die mense nou vir my aanvra. Baie boodskapies wat ek kry op Facebook, wat my vra, Etienne, ons soek dit, Etienne, ons soek dat. Ek het een boodskapie ook gekry, wat mense vir my gevra het, vir, ek moet vir julle baie, ek moet vir julle resepte deel, of soos, in die Engelsman sal hom nou een starter noem, of een voorgereg resepte ook met julle deel, as al enige spesifieke resepte is, vriende, wat julle wil hee, ek moet deel met julle, julle is welkom om vir my boodskapie te stuur in die atelier, en dan sal ek vir jou die resepie so indruk in die program, soos wat ons nou aangaan met hom, ek probeer allemaal akkomodeer, en is lekker om te sien, dat ek so met die mense kan gesels, en allemaal belangstelling toon, akkomodeer, en is lekker om te sien, dat ek so met die mense kan gesels en allemaal belangstelling toon met Kombuiskas Kanades. Ek waardeer julle allemaal regtig waar oprecht. Nog een recept wat ek met julle deel, vriende.

het die, ons het vir jou twee vrystellings op jou program. Het is weer twee kunsmatige intelligentie vrystellings. Die ene is van Jackals Vibes en een is van Goomba. En ek is baie, baie opgewonde om later in die program hier die twee nieuwe vrystellings met julle te deel. Natuurlijk heel eerste hier op Luister FM.

wassen in die Nameplijnse duinen. In die winter kort jij zomer, in een erf zoek jij die bomen groen.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed dat ik hier raak zie niet, voor al die goed dat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens van mij bent.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hey Lofie.
2: Lekker praat, jullie verdwaal.
1: Niels, kom.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Bobby van Jaarsveld also met Storyman net voor het REO Speedwagon met I Can't Fight This Feeling Anymore. En het is so amper tyd vir ons speeliekie, maar voor ons daarby kom, moet ek nou eers vir jou vertel, die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees. Dit is Saterdag,

Ek is rustig, ek doe nie veel nie. Dis baie nice, dis mooi so. Hoe gaan het met jou male? Nee, het gaan ook goed, dankie. Gaan goed, dankie. So, hoe gaan het met jou male? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselik, want ek skryf nou baie toetsen. Wel, ek ken van toetsen. Ek drijf jou altyd. Sonder herre of siekes, beëdigde verklarings of slim praatjies met profies.

jij in jouw oor, in jouw lach, door jouw tranen. Jouw hart, wat jij draagt op jouw mouw.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.